0: Ik kon je dus met drie isen bakken, dat land ook, meen je? Jo, maar voor 2 jaar had ik je toestemd. Maar nee, nu geldt dat niet meer. Voor 2 jaar moet je weten, had ik tot de krul koken baktiet. Kinders, wat een woord. Also, tot die tiet had ik een heksenschuss. Kort en schlauten had mijn zulten damals dat bakken overnomen. Hij had dat ook goed en fix vaardig. En dat kreeg ik zo lang te horen, bid dat de laatste krulkoeken verteerd weer. Ik wil je niet zeggen dat ik mij over zijn hulp niet freut ha, maar zo'n beten wurmte mij dat hij meende, hij kon dat flinke at ik. Insgeheim dacht ik, hij wou je ook niet door al den huisholzkram onderbroken. Dat bleef damals namelijk vanwege mijn heksenschuss einfach leer. En zo is dat komen, dat wie letzt jaar jeed een met 2 isen die wet bakt heft. Had de duvel dat wul, ha ik dat ding met den wackelkontakt afkriegen. En wer, no mien dunken, door de duchtige Nodeel. As nu dat krulkoeken isen in us Dorps, Flohmarkt, Grupp von WhatsApp voor lütsche Geld te kopen wer, heb ik de gelegenheid kort en schlotten nutzt en wolle Glückstand herstellt. Dat ding met den Wackelkontakt heb ik erstmal an de Sied rühmt. Oder Augen und Sinn, dacht ik mi. Nicht, dat mijn Söten nur op die Idee komt, dat Dings doch noch zu reparieren. Und ek dann wahrhaftig noch een Isen besorgen möt, von wegen glicke Chancen. Heel gespannt, ob dat Wettbacken 2026 und vor allem, wo dat so löppt, is nu al Joan Meto.
1: Meta Butendiek. Die ganz eigenen Ansichten unserer Bäuerin aus der Wesermarsch.